normaal zeg. Ik ben hang on blue, was de mijn blokhaar. Doch, het is waar ik bestemd als laatste maal. Ik was, ik